mijn lijf gelukkig zijn. Alleen in de stad.

te gelukkig zijn. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn, gelukkig zijn.

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Ook een deel van de Duitse stad Monschau, vlakbij de Belgische grens, is nu geëvacueerd door de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om een dertigtal mensen. De burgemeester bedankt online ook de hulpdiensten, ook de Nederlandse collega's, die de evacuatie vlot lieten verlopen.
2: Mijn grootste dankeschön aan onze einsatzkräfte, vooral ook gerade zijn de collega's en collega's uit de Nederlanden aangetroffen met een vaartuig wat zich bijzonder goed voor ons gelände eignet.
1: De zowat 600 mensen in ons land die al geëvacueerd waren, kunnen nog niet naar huis. Uitgesloten voor onbepaalde duur, zegt de gouverneur van de provincie Luik. Het opvangcentrum in het sportcentrum van Malmedy blijft open, zolang de evacuatie duurt. Een vijftiental mensen heeft daar vannacht opnieuw geslapen. De brand heeft intussen al 3000 hectare natuurgebied vernield. Door een noordenwind is het vuur gisteravond zelfs nog opnieuw uitgebreid, richting het zuidoosten. En intussen zijn twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Ze hebben gisteravond hun eerste lading bluswater gelost. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Voorlopig gaan ze wel uit van onopzettelijke brandstichting. Vijf jongeren zijn er erg aan toe nadat ze met een auto en plombière in Luik in een ravijn zijn gereden. Vier van hen zijn nog minderjarig, twee zijn in levensgevaar. Een van hen kreeg een hartstilstand. De bestuurder was niet onder invloed. In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond kort voor het einde nog 1-3 achter, maar kwam via twee strafschoppen nog langzij. Charleroi ging met 0-1 winnen bij nieuwkomer Lommel en AA Gent won met 1-2 bij La Louvière. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de Belgische aflossingsploeg bij de mannen net geen medaille behaald. De Belgian Tornadoes stranden op een paar honderdste van de derde plaats op de 4x400 meter. De vrouwen, de Belgian Cheetahs, bleven in hun finale steek op een zesde plaats. We starten regenachtig, grijs en bewolkt met 23 graden. Later deze week meer kans op regen en het is wat 22 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Eindelijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frikandel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Fritel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op fritel.com.

0: BNL Nieuws.
1: Ook een deel van de Duitse stad Monschau, vlakbij de Belgische grens, is nu geëvacueerd door de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om een dertigtal mensen. De burgemeester bedankt online ook de hulpdiensten, ook de Nederlandse collega's, die de evacuatie vlot lieten verlopen.
2: Mijn grootste dankeschön aan onze einsatzkräfte, vooral ook nu gerade zijn de collega's en collega's uit de Nederlanden aangetroffen met een vaartuig wat zich bijzonder goed voor ons gelände eignet.
1: De zowat 600 mensen in ons land die al geëvacueerd waren, kunnen nog niet naar huis. Uitgesloten voor onbepaalde duur, zegt de gouverneur van de provincie Luik. Het opvangcentrum in het sportcentrum van Malmedy blijft open, zolang de evacuatie duurt. Een vijftiental mensen heeft daar vannacht opnieuw geslapen. De brand heeft intussen al 3000 hectare natuurgebied vernield. Door een noordenwind is het vuur gisteravond zelfs nog opnieuw uitgebreid, richting het zuidoosten. En intussen zijn twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Ze hebben gisteravond hun eerste lading bluswater gelost. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Voorlopig gaan ze wel uit van onopzettelijke brandstichting. Vijf jongeren zijn er erg aan toe nadat ze met een auto in Plombière in Luik in een ravijn zijn gereden. Vier van hen zijn nog minderjarig, twee zijn in levensgevaar. Een van hen kreeg een hartstilstand. De bestuurder was niet onder invloed. In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond kort voor het einde nog 1-3 achter, maar kwam via twee strafschoppen nog langzij. Charleroi ging met 0-1 winnen bij nieuwkomer Lommel en AA Gent won met 1-2 bij La Louvière. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de Belgische aflossingsploeg bij de mannen net geen medaille behaald. De Belgian Tornadoes stranden op een paar honderdste van de derde plaats op de 4x400 meter. De vrouwen, de Belgian Cheetahs, bleven in hun finale steek op een zesde plaats. We starten regenachtig, grijs en bewolkt met 23 graden. Later deze week meer kans op regen en het is wat 22 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Garage Sicco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Sicco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De natuurbrand in de Hoge Venen breidt zich voorlopig niet verder uit richting de Duitse grens. Gisteravond kwam het vuur nog dicht bij het Duitse grensstadje Monschau. Zo'n 30 inwoners moesten daarom uit voorzorg hun woning verlaten. Intussen is het beginnen regenen in het getroffen gebied en dat blijft nog even zo. Het KNMI verwacht er 1 tot 5 mm neerslag. Bovendien is er weinig wind en is de luchtvochtigheid hoog. Het vuur heeft al zo'n 3000 hectare verwoest. Het gaat om de grootste natuurbrand ooit in ons land. In Deurne zijn zo'n 300 mensen gisteravond op straat gekomen om een geplande bomenkap tegen te houden. De bomen moeten wijken voor de aanleg van een keerlus voor de tram. Vorig jaar werden ook al tientallen bomen omgehakt. Ook toen was er veel protest. Vandaag zouden opnieuw 11 bomen sneuvelen, al loopt er nog een procedure tegen de kap. Bij de bestrijding van een grote bosbrand in Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media is hun vrachtwagen gekanteld en in een ravijn beland. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De brand in Aragon verwoestte al meer dan 17.000 hectare natuur. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze brak internationaal door met haar rol in de populaire serie Heroes en was ook te zien in verschillende Scream-films. In mei publiceerde ze nog een boek over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Het is niet duidelijk waaraan ze gestorven is. Hayden Panettiere is amper 36 geworden. Na een lange zonnige en erg warme periode slaat het weer vandaag helemaal om. Het is bewolkt met enkele buien en de temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. De dagen daarna zijn wisselvallig met zowel zon als buien en maxima rond 22 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daar.

0: beautiful. I think we got it, guys.
1: Right, everyone have a cup of tea now.
2: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Goedemorgen. BNL.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij BeMine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: 15 jaar Vespa Club de Senderlo Ham. Dat vieren we tijdens Vespalooi op 22 en 23 augustus op de Vismarkt in de Senderlo Ham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespalooi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in de Senderlo Ham. Be there.
1: Muzikaal eigenzinnig. BNL.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL.
3: Bewust niet geluisterd.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL. Funky Fever.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Nooit eerder gingen zoveel voedingszaken dicht in ons land door problemen met de voedselveiligheid als vorig jaar. Het waren er meer dan 500. Dat is ruim een verdubbeling in vergelijking met 4 jaar geleden. Het FAVV stelde vooral problemen vast met de hygiëne. Zo waren sommige voedingswaren onvoldoende gekoeld of liep er ongedierte rond in de zaak. Vooral bij pitazaken zijn er veel problemen. 3 op de 4 zijn niet volledig in orde met de regels. Bij bakkerijen en slagers gaat het om meer dan de helft, bij ziekenhuizen om bijna de helft. België gaat samen met 10 andere NAVO-landen op zoek naar goedkopere manieren om drones uit te schakelen. Minister van Defensie Franke denkt daarbij onder meer aan systemen met lasers en andere nieuwe technologieën. Hij trekt er zo'n 160.000 euro voor uit. Het is de bedoeling om niet voor elke verdachte drone een dure raket te moeten inzetten. Een Oekraïense raketaanval in de Russische regio Belgorod heeft aan 6 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De aanval volgt op een nieuwe reeks Russische aanvallen op Oekraïne. Daarbij vielen gisteren 7 doden. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit in het land. Volgens de overheid zijn al 2.325 mensen overleden. Bijna 5.000 anderen raakten besmet en dat aantal loopt snel op. Voor de variant die nu rondgaat zijn er nog geen goedgekeurde vaccins of behandelingen. Zizo Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Onze landgenoot verloor in 2 sets van Dani Merida uit Spanje. Het werd 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt uit het toernooi na een nederlaag in het dubbelspel. Het is wisselend bewolkt met af en toe kans op een bui en maxima rond 24 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Nooit eerder gingen zoveel voedingszaken dicht in ons land door problemen met de voedselveiligheid als vorig jaar. Het waren er meer dan 500. Dat is ruim een verdubbeling in vergelijking met 4 jaar geleden. Het FAVV stelde vooral problemen vast met de hygiëne. Zo waren sommige voedingswaren onvoldoende gekoeld of liep er ongedierte rond in de zaak. Vooral bij pitazaken zijn er veel problemen. 3 op de 4 zijn niet volledig in orde met de regels. Bij bakkerijen en slagers gaat het om meer dan de helft, bij ziekenhuizen om bijna de helft. België gaat samen met 10 andere NAVO-landen op zoek naar goedkopere manieren om drones uit te schakelen. Minister van Defensie Franke denkt daarbij onder meer aan systemen met lasers en andere nieuwe technologieën. Hij trekt er zo'n €160.000 voor uit. Het is de bedoeling om niet voor elke verdachte drone een dure raket te moeten inzetten. Een Oekraïense raketaanval in de Russische regio Belgorod heeft aan 6 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De aanval volgt op een nieuwe reeks Russische aanvallen op Oekraïne. Daarbij vielen gisteren 7 doden. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit in het land. Volgens de overheid zijn al 2.325 mensen overleden. Bijna 5.000 anderen raakten besmet en dat aantal loopt snel op. Voor de variant die nu rondgaat zijn er nog geen goedgekeurde vaccins of behandelingen. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Onze landgenoot verloor in 2 sets van Dani Merida uit Spanje. Het werd 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt uit het toernooi na een nederlaag in het dubbelspel. Het is wisselend bewolkt met af en toe kans op een bui en maxima rond 24 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: haar muziek staat als een netgestreken Sanseveria.
1: BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: B-N-L. Bewust niet geluisterd.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Nooit eerder gingen zoveel voedingszaken dicht in ons land door problemen met de voedselveiligheid als vorig jaar. Het waren er meer dan 500. Dat is ruim een verdubbeling in vergelijking met 4 jaar geleden. Het FAVV stelde vooral problemen vast met de hygiëne. Zo waren sommige voedingswaren onvoldoende gekoeld of liep er ongedierte rond in de zaak. Vooral bij pitazaken zijn er veel problemen. 3 op de 4 zijn niet volledig in orde met de regels. Bij bakkerijen en slagers gaat het om meer dan de helft, bij ziekenhuizen om bijna de helft. België gaat samen met 10 andere NAVO-landen op zoek naar goedkopere manieren om drones uit te schakelen. Minister van Defensie Franke denkt daarbij onder meer aan systemen met lasers en andere nieuwe technologieën. Hij trekt er zo'n €160.000 voor uit. Het is de bedoeling om niet voor elke verdachte drone een dure raket te moeten inzetten. Een Oekraïense raketaanval in de Russische regio Belgorod heeft aan 6 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De aanval volgt op een nieuwe reeks Russische aanvallen op Oekraïne. Daarbij vielen gisteren 7 doden. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit in het land. Volgens de overheid zijn al 2.325 mensen overleden. Bijna 5.000 anderen raakten besmet en dat aantal loopt snel op. Voor de variant die nu rondgaat zijn er nog geen goedgekeurde vaccins of behandelingen. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Onze landgenoot verloor in 2 sets van Dani Merida uit Spanje. Het werd 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt uit het toernooi na een nederlaag in het dubbelspel. Het is wisselend bewolkt met af en toe kans op een bui en maxima rond 24 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Van boterzacht tot staalhard.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. M. M. M. M. Just put your paws up.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Haar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL.

15 jaar Vespa Club de Senderlo Ham. Dat vieren we tijdens Vespalooi op 22 en 23 augustus op de vismarkt in de Senderlo Ham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespalooi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in de Senderlo Ham. Be there.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: BNL Nieuws.
1: De koning heeft een bezoek gebracht aan het gebied in de Hoge Venen dat getroffen is door een grote natuurbrand. Het vuur brak vrijdag uit en heeft al zeker 3000 hectare verwoest. De koning ging eerst langs in het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem. Daar kreeg hij een stand van zaken. Daarna ging hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en vrijwilligers bedankte. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Duitsland en Noorwegen sturen extra blushelikopters. Een week na de zware gasontploffing in Brussel is het onderzoek afgerond. Dat meldt het arbeidsauditoraat. Bij de explosie kwam een brandweerman van 50 om het leven en raakte 3 mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Het gebouw is intussen weer vrijgegeven. In de arena van Racing Genk wordt vanmiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert. Hij was een bekende influencer en DJ die leed aan progeria. Het was een uitdrukkelijke wens om afscheid te nemen in de arena van zijn favoriete club. De plechtigheid wordt ook live uitgezonden, zodat zijn volgers er ook bij kunnen zijn. Michiel van de Weert vierde deze zomer nog uitgebreid zijn 28e verjaardag en zou binnenkort een tweede hartoperatie ondergaan. Hij is vorige week overleden. Voor de kust van Cannes zijn 2 boten op elkaar gebotst. 11 mensen raakten gewond. 4 van hen zijn er erg aan toe. Er is ook sprake van 1 vermiste. Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend. Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. Dat heeft zijn ploeg Visma Lise Bike bekendgemaakt. De Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij opliep bij een zware val in de Ronde van Frankrijk. Hij moest de Tour daardoor verlaten. Vingegaard neemt nu de tijd om volledig te herstellen. Het blijft wisselend bewolkt met kans op buien en maxima rond 24 graden. Morgen starten we vrij zonnig, later komen er opnieuw meer wolken opzetten, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Klein station, grote verbinding.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd samen over de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen. Oppositiepartijen Groen, Anders en PvdA vragen daarom. Zij willen antwoorden van federaal minister Quintin over de coördinatie van de hulpverlening en over de veiligheid van de burgers. Groen liet al weten dat geld dat de defensie uitgeeft beter naar klimaatbescherming gaat. Intussen zeggen ecologen dat zeker 3500 hectare nieuw bos nodig zal zijn om de CO2 die bij de brand is vrijgekomen te compenseren. In het licht van de grote natuurbrand vraagt de Nationale Brandweerfederatie dringend meer financiële middelen om branden van deze omvang te kunnen bestrijden. Volgens de federatie zijn meer professionele brandweerlieden nodig. Dat zijn er momenteel zo'n 6000 in ons land. Ook moet er een volwaardige Europese vloot van blusvliegtuigen komen. De federatie wijst er ook op hoe zwaar het bluswerk is. Een Duitse brandweerman is vanmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis na vermoedelijk een hartinfarct. Vooral in het noordoosten blijft de brand nog altijd moeilijk te bedwingen. De vrouw van 33, die zaterdag dood was gevonden in Soersel in de Antwerpse Kempen, is een natuurlijke dood gestorven. Dat bevestigt het parket. De partner van het slachtoffer had haar thuis gevonden. Hij was meegenomen door de politie, maar intussen ook weer vrijgelaten. De autopsie wijst nu uit dat er geen sprake is van kwaad opzet. De regulator bij Bpost wil de Prior-zegel uit het aanbod en die enkel nog als extra commerciële dienst aanbieden. Bpost liet een onderzoeksbureau op grote schaal peilen naar de postbehoeften in het land. Daaruit blijkt dat er amper nog belangstelling is voor snellere postbezorging met Prior, behalve dan voor rouwbrieven of aanverwante zendingen. Verder bleek ook nog dat amper 1 op 5 bevraagden nog brieven met de post verstuurt. 5 jaar geleden was dat nog het dubbele. Over 2 jaar loopt het beheerscontract van Bpost af en het bedrijf wil zijn dienstverlening daaraan aanpassen. En in het wielrennen heeft spurter Arnaud Delis een nieuwe werkgever. Delis rijdt al zijn hele loopbaan voor Lotto, maar haalde dit seizoen niet meer zijn gewenste niveau. Hij tekent nu voor 4 seizoenen bij Tudor, de Zwitserse ploeg geleid door Fabian Cancellara. Delis is de eerste Belg die voor dat team zal rijden. Hij is nog altijd maar 24. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Morgen halen we wel weer 24 graden, maar is het grijs met af en toe een bui. En ook de rest van de week ziet er wisselvallig uit.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Waar cultuur en natuur als muziek op je plakt.
2: BNL.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.

15 jaar Vespa Club de Senderlo Ham. Dat vieren we tijdens Vespalooi op 22 en 23 augustus op de vismarkt in de Senderlo Ham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas

0: zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespalooi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in Sandro Ham. Be there.
1: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: Aan de rand van de Hoge Venen, waar al sinds vrijdag een erge natuurbrand woedt, zijn nu toch een aantal inwoners weer naar hun huizen mogen terugkeren. Het gaat om een 500-tal bewoners van het dorpje Sauerbrot. Die kregen groen licht van hulpdiensten en bevoegde autoriteiten. In het zuidelijke deel van het getroffen gebied lijkt de brand stilaan stabiel. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin benadrukt wel dat de hele brand nog niet onder controle is. Op de luchthaven in Zaventem zijn afgelopen vrijdagavond 5 piloten vlak voor hun landing opgeschrikt door laserstralen die plots op hun gezicht waren gericht. Hetzelfde fenomeen deed zich voor bij 5 verschillende vluchten, telkens toen het toestel ter hoogte van Dilbeek was. Gelukkig bleef het allemaal zonder gevolgen. Politiepatrouilles konden niet vinden wie verantwoordelijk was voor de stralen. De jongste weken was er heel wat ophef over een recente landingsroute die onder meer in Dilbeek voor meer geluid zorgt. Een link met dat protest zou niet uitgesloten zijn. Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voorzien voor migranten in de exclave Ceuta bij Marokko. De autoriteiten van het gebied hadden eerder met juridische stappen gedreigd als Spanje niet zou ondernemen. Afgelopen weekend ook op sociale media berichten op over een nieuwe massale oversteek van migranten uit Marokko. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens over, velen overleefden het niet. Volgens lokale media slapen tientallen migranten ook nu nog op het strand in Ceuta en zouden er ziektes zijn uitgebroken. En op het ATP-tennistoernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten is Alexander Bloks uitgeschakeld. Hij verloor in 3 sets van het 7e reekshoofd, de Italiaan Flavio Cobolli. Bloks kwam meermaals dicht bij de zege, maar moest uiteindelijk nipt de duimen leggen. Bloks is door zijn sterke prestaties dit seizoen opgeklommen naar plaats 32 op de ATP-ranking. De nacht is bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minima tot 18 graden. In de ochtend kans op wat lichte motregen. Daarna volgt de eerste van 4 wisselvallige dagen en het wordt niet warmer dan 23 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Je réside en Paris. Voulez-vous... Voulez-vous venir ?

0: BNL Nieuws.
1: Aan de rand van de Hoge Venen, waar al sinds vrijdag een erge natuurbrand woedt, zijn nu toch een aantal inwoners weer naar hun huizen mogen terugkeren. Het gaat om een 500-tal bewoners van het dorpje Sauerbrot. Die kregen groen licht van hulpdiensten en bevoegde autoriteiten. In het zuidelijke deel van het getroffen gebied lijkt de brand stilaan stabiel. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin benadrukt wel dat de hele brand nog niet onder controle is. Op de luchthaven in Zaventem zijn afgelopen vrijdagavond 5 piloten vlak voor hun landing opgeschrikt door laserstralen die plots op hun gezicht waren gericht. Hetzelfde fenomeen deed zich voor bij 5 verschillende vluchten, telkens toen het toestel ter hoogte van Dilbeek was. Gelukkig bleef het allemaal zonder gevolgen. Politiepatrouilles konden niet vinden wie verantwoordelijk was voor de stralen. De jongste weken was er heel wat ophef over een recente landingsroute die onder meer in Dilbeek voor meer geluid zorgt. Een link met dat protest zou niet uitgesloten zijn. Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voorzien voor migranten in de exclave Ceuta bij Marokko. De autoriteiten van het gebied hadden eerder met juridische stappen gedreigd als Spanje niet zou ondernemen. Afgelopen weekend ook op sociale media berichten op over een nieuwe massale oversteek van migranten uit Marokko. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens over, velen overleefden het niet. Volgens lokale media slapen tientallen migranten ook nu nog op het strand in Ceuta en zouden er ziektes zijn uitgebroken. En op het ATP-tennistoernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten is Alexander Bloks uitgeschakeld. Hij verloor in 3 sets van het 7e reekshoofd, de Italiaan Flavio Cobolli. Bloks kwam meermaals dicht bij de zege, maar moest uiteindelijk nipt de duimen leggen. Bloks is door zijn sterke prestaties dit seizoen opgeklommen naar plaats 32 op de ATP-ranking. De nacht is bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minima tot 18 graden. In de ochtend kans op wat lichte motregen. Daarna volgt de eerste van 4 wisselvallige dagen en het wordt niet warmer dan 23 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: bewust niet geluisterd.
1: Altijd dichtbij, dag en nacht paraat.
2: Montag lieben, glazen globen.